0: Ja, dat spelen we voor Bengt Jelran. Gunnar, 12e mijn weekje, ja, man. En daar is het al zo om naar te gaan. Hallo, man.
1: Hij
0: ja, wel. Die twee was, maar toch zo. Ja, dat moest je ook wat goed. Ik zat de bouwken verhouden. Het probleem gewoon was met spelen. Dat is mooi. Vind je hem daar niet in?
1: Ja,
0: dat
1: is
0: een
1: ja, zo is het gewoon.
0: Ja, wie voelde zij? Hij was even van een ding. Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: we
0: hebben al. Ik ben al
1: van
0: wij,
1: maar
0: ik heb van mijn jongen.
1: Ja,
0: dat lukt toch goed?
1: Ja, maar
0: jij
1: bent niet buiten en je
0: staat uit. Ja,
1: zo,
0: ja, dat was
1: dit
0: vertrouwd. Ja,
1: dat
0: is
1: een
0: trouwtje. Ja. Deze meer
1: wat
0: er allemaal leek. Ja,
1: ja,
0: dat
1: kan je verstaan,
0: ja. Ja, nou, dat is een leide, hè.
1: Maar hij is
0: eens
1: een
0: hele heer, hoor.
1: Nee.
0: Zijn zoon, de Joost. Ja, ja. Haal het.
1: Ja, die
0: is
1: goed. Zo'n
0: fijn gras uit,
1: weet
0: je. Het is
1: niet
0: te veel,
1: nee.
0: Nee,
1: wie
0: zou willen
1: wijn
0: zuizen
1: met
0: zoveel mijn bolletje? Ah, wijn zuizen, ja. Daar mogen ze hem zelfs
1: uit de heer, hè. Zo'n heet, maar een wijn zuizen. Ja, ja, ook zelfs de wijn zuizen, hè.
0: Maar de bed om zwampsaus.
1: Ja, weet
0: je. Denk aan mij.
1: Maar dan, jij wil een zwampstootning,
0: ja.
1: We staan 10 minuten, helemaal te lopen uit de steken, weet je dat.
0: Ja.
1: Want ik ga geen stootning en ook een pijpsteken.
0: Dat is te veel, hoor.
1: Nee.
0: Ja, ja, dat is er, man.
1: Er was een som zou dat uit om te uitgeven.
0: Ja, zo. Er waren te verschillende steden, hè.
1: Ah, ja, dat is
0: mijn favoriet. Smoken is een bouwken, en delen.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Zo
0: weet je dat.
1: Nee, mijn rabbi meester,
0: ja. Ja, is dat, hè?
1: Ja, zoon, ik ga
0: je, geen
1: probleem. Jouw
0: heel zelf verveeld, zoon. Jouw zwierig, kan je allemaal weten, hè? Ja, wie is dat, hè? Als je bij de seks, dan
1: zo'n heel zelf van foto's zitten, waarom people foto's zitten.
0: Ja. Och den mente var riktigt farlig lagat eller vad det
1: var.
0: Nej, du kan man ju hålla sig av skatt.
1: Ja. Men
0: hon sa
1: själv det. Jag var den enda som blev dålig. De andra två var
0: pissed. Ja, ja, ja.
1: Så kan det vara. Nej, men alltså det
0: är ju vissa ju känslor
1: för
0: vissa grejer. Ja, ja, så är det. Absolut. Mm-hmm.
1: Ja, det får man acceptera.
0: Ja, så är det.
1: Men det går inte att ha läggare på pärlek på marken.
0: Det kan säkert vara. Ja,
1: ja, kan det vara. Ja.
0: Ja.
1: Alltså, det är väl rätt år och sånt att ha på en marka idag.
0: Ja, det är inte fel.
1: Nej, det riktigaste är bara rätt år. Vann är mer rätt
0: år. Ja, ja. Mm.
1: Och för att koka också, som man slapp steken.
0: Det är bra.
1: Mm. Ja, ja. Jag ska göra...
0: Lägg den
1: lite kort
0: på dig
1: så du kommer
0: hem. Ja, någon gång kommer väl hem, ja.
1: Ja, då tar vi
0: Johan
1: i Hållösa.
0: Ja.
1: Då tar vi skogsmullarna i det då. Då tar vi Kent och Lena upp i Värm. Så tar vi Alva och Ulla, så tar vi Rosita.
0: Ja.
1: Ja, det var de fem.
0: Det blev bra.
1: Ja,
0: då
1: kommer jag
0: ut i Kutteräkta nu. Ja, snart nog tror jag. Ja.
1: Yeah.
0: Om inte han ska vänta så att inte vi sa någonting som han missar.
1: Ja,
0: han missar.
1: Han ska vänta och säga om han sätter
0: god. Ja, det kan vara det. Yes.
1: Men det är bra att kämpa ändå.
0: Ja, visst är det. Men ja. Bara det med allt.
1: Om du har massa hos en annan dag.
0: Detsamma.
1: Det gör vi.
0: Aj.
2: Aj.
0: Ta i knappen nere.
2: Ja.